uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

3 uur Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio meerdere gewonden gevallen. De explosie vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen, de oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar 666 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn meerdere gewonden gevallen, meldt de veiligheidsregio. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De explosie vond plaats in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. En rond deze tijd is de aftrap van de 2e wedstrijd op het WK voetbal. Zuid-Korea neemt het daarin op tegen Tsjechië. Bij Zuid-Korea staat Feyenoorder Wang in de basis. Bij Tsjechië staat PSV'er Kovar op doel. In dezelfde pool won Mexico gisteravond met 2-0 van Zuid-Afrika. In die wedstrijd vielen 3 rode kaarten, 2 aan de kant van Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 mensen gewond geraakt, meldt de gemeente. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekendgemaakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw, waar een sportschool is gevestigd, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan de waarschuwingen van de revolutionaire garde. In steden langs de kust zouden explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. En volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van ministers Van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 600 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Maar je badkamer in, gedouchen en wassen in 20 seconden. Lukt maar één iemand.
1: Richard Klopper.
0: Ja, maar hoela. Nee, bij mij gaat het niet lukken in 20 seconden, maar wel met het liedje van Ruben Hillen. Dit was zijn 20 seconds. En daarvoor was het Danny Vera en Rollercoaster die deed de opening van de ochtendshow vandaag op deze vrijdag. Allemaal leuke liedjes tijdens het wakker worden. Doe je 's morgens vroeg bij Studio Reden. Ben nu Anastasia.

0: op studioreden.nl.
1: De straatcoaches in Dieren en Velp zijn al begin juni gestart, zonder dat de gemeenteraad daar vooraf apart over is geïnformeerd. Het gaat om twee koppels die worden ingezet tegen jeugdoverlast. Tijdens de raadsvergadering werd duidelijk dat de problemen breder zijn dan alleen overlast. Zo werd in Dieren een medewerker van de Turkse gemeenschap mishandeld. Ook staat de inzet van BOA's onder druk door ziekte en openstaande vacatures. De straatcoaches zijn van Stichting SAS en altijd bereikbaar. De inzet geldt alleen voor 2026.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Generatie eind jaren 80 en begin jaren 90. De mannen van NXS, Michael Hutchence, werd gevonden in een hotelkamer. Normaal gesproken is een hotelkamer altijd wel leuk. Ook een bad, maar dan moet je er wel levend uitkomen. Hè. Daarvoor Martin Garrix, Ed Sheeran en daarvoor was het Sia, The Greatest. Dat hebben we nu voor Goldband. Dit is een noodgeval.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De ontploffing gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank of zeep. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. En in navolging van Praag, Parijs en Madrid stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. De e-steps veroorzaken veel overlast en gevaarlijke situaties. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg. Het weer, veel bewolking en af en toe regen en het wordt 16 tot 19 graden.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Ja, je vraagt je af, waar komt ze uit, hè? Als je het zo hoort, het liedje, dan denk je van... hé, ze zit met de grote teen tussen de deur van het toilet. Diana Ross, I'm coming out. Heb ik ook een keer gehad. Het was in Keulen. Tijdens het opbouwen van het carnaval stonden er allemaal mobiele Dixies door de stad heen. Dus ik denk, nou, ik ga even lekker toiletteren. Nou, die andere vier waar ik mee was, die dachten er anders over. Die dachten even lekker te gaan schudden tijdens het toiletteren. Ik zag er heel verschrikkelijk uit. Van die andere vier is later helaas niks meer vernomen.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. We hebben te maken met een grijze en druilerige dag in Gelderland. De bewolking overheerst en van tijd tot tijd valt wat lichte regen of motregen. Maxima niet veel hoger dan een graad of 17. Dit weekend ziet het weerbeeld er veel droger uit, met van tijd tot tijd zon. De temperatuur komt dan op 19 graden uit. De wind draait naar een noordwesthoek en blijft overwegend matig van kracht. Volgende week wordt het duidelijk droger, zonniger en warmer, met temperaturen die oplopen naar waarden tussen 20 en 25 graden. De wind draait dan naar het zuidoosten. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

lekker uit, morgens vroeg hoor. Dat doen we niet moeilijk over hier bij Studio Reden. Het radioprogramma wat je mag beluisteren met je pyjama aan. DJ Snake samen met Justin Bieber. Het liedje uit 2016. Het is 10 jaar oud, dus we pakken nog een bak pleur en een kano om het te vieren. En er is ook een covertje uitgebracht van dit liedje. Let Me Love You door Fitz and the Tumrams. Dan zeg je, wie is dat, Fitz and the Tumrams? Nou, die hadden ooit een liedje met Money Grabber. Die hebben helaas niet in ons systeem staan. Die hebben een cover uitgebracht voor het liedje Let Me Love You. Zoek hem maar eventjes op. Dit was het eerste uurtje van de ochtendshow. Straks het nieuws van 7 uur. En dit is Tears for Fears.

0: 7 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele belevenis. En welkom terug bij het tweede uurtje van de ochtendshow op Studio Reden trouwens. Die Dua Lipa heeft heel Palermo op de kop gezet. Hè? Samen met Callum Turner, de man van Dua Lipa. Want ze zijn getrouwd hè, op dat eiland. Daar waren de inwoners niet zo blij mee. Dus direct staat te trappelen. Die hoor je zo meteen. We hebben nu klaarstaan voor je. Yuri Forte, here I am.

0: studioreden.nl.
1: De straatcoaches in Dieren en Velp zijn al begin juni gestart, zonder dat de gemeenteraad daar vooraf apart over is geïnformeerd. Het gaat om twee koppels die worden ingezet tegen jeugdoverlast. Tijdens de raadsvergadering werd duidelijk dat de problemen breder zijn dan alleen overlast. Zo werd in Dieren een medewerker van de Turkse gemeenschap mishandeld. Ook staat de inzet van BOA's onder druk door ziekte en openstaande vacatures. De straatcoaches zijn van Stichting SAS en altijd bereikbaar. De inzet geldt alleen voor 2026.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

ain't no disco. It ain't no country club either.

Dat was leuk om uit te spreken. De naam Cheryl. Denk je meestal aan een glas wijn of een fles wijn? Dat kan natuurlijk ook. All I Wanna Do. Ooit getrouwd met Lance Armstrong. Deze dame Cheryl Crow. Daarvoor Bastille Pompeii. Ja, dat was eerst een mooie straat. Die was mooi met de steentjes bewerkt. En later door de Vesuvius helemaal geasfalteerd. Laten we klaarstaan. Straks David Bowie, Mick Jagger. We hebben de hoofdpunten van het nieuws. Die komen eraan van half acht.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand in een sportschool bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie er 1 zwaar gewond is. De brand sloeg over naar een flat en 400 mensen zijn geëvacueerd. De gemeente Utrecht wil bekijken of de marathon in de stad op een ander moment kan worden gehouden en gaat met de organisator in gesprek. Vorige maand raakten mensen bij het hardloop-evenement onwel door de hitte en overleed erdoor een man van 22. De Amerikaanse popster Ariana Grande eist dat het Witte Huis een video verwijdert waarbij haar muziek is gebruikt. Haar nummer Bye is onder een anti-immigratievideo gezet waarop federale agenten mensen arresteren en boeien. Het weer, veel bewolking en buien, soms ook zon bij 16 tot 19 graden.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

daar hebben wij s'morgens vroeg geen problemen mee op de vrijdagochtend in de ochtendshow. Om vriendelijk te doen. Er zijn collega's die ook tussen 6 en 9 presenteren. Maar die zijn s'morgens vroeg meestal niet te genieten. Ik ga geen namen noemen, maar dit was in ieder geval Stella Lefty. Mooie naam trouwens, hè? Ze doet alles links, denk ik dan, hè? Nee. Ach, wat flauw. Ja, dat heb je, hè? Jan zit naast je. Dan heb je het wel eens over flauwe grappen. Dit was de trein naar Boston. Ze heet geen Stella Lefty. Tenminste, Stella heet ze wel, maar ze heet Lefkowski met de achternaam. We zoeken wat verkoeling, dat hoor je nu.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. We hebben te maken met een grijze en druilerige dag in Gelderland. De bewolking overheerst en van tijd tot tijd valt wat lichte regen of motregen. Maxima niet veel hoger dan een graad of 17. Dit weekend ziet het weerbeeld er veel droger uit, met van tijd tot tijd zon. De temperatuur komt dan op 19 graden uit. De wind draait naar een noordwesthoek en blijft overwegend matig van kracht. Volgende week wordt het duidelijk droger, zonniger en warmer, met temperaturen die oplopen naar waarden tussen 20 en 25 graden. De wind draait dan naar het zuidoosten. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

toeteren. Ach, leuk is dat, hè? Mee toeteren. Nee, Jan, daar kan je niet op toeteren. Nee, laat dat maar. Laat dat maar aan andere mensen over. De Twente Fire Star. Ben je fan van dit soort muziek? Luister dan vanavond. 7-9 hier op Studiereden. Disco Classics. Daarvoor was het Jan met het weer voor Reden Roosendaal. Die hoort hem later ook nog in het laatste uurtje. Dat is straks hier in de ochtendshow. En daarvoor was het Jack Jones, You Don't Know Me. Nou, we kennen hem wel. Dat is heel toevallig, hè? Het nieuws van 8 uur komt er zo dadelijk aan. Verkeersinformatie, de herrie op de radio.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Eden. 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig. De explosie was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool in zit. Het gebouw stortte deels in. De oorzaak is nog onbekend, zegt verslaggever Vincent van Rijn.
2: De veiligheidsregio hebben natuurlijk gevraagd, maar die willen daar nog niets over zeggen. Er wordt natuurlijk nog onderzoek gedaan. Maar we zien wel dat er met van alles rekening gehouden wordt. En we zien bijvoorbeeld ook dat de explosieve opruimingsdienst van Defensie hier aanwezig is voor onderzoek. Maar goed, de oorzaak is nog onduidelijk.
1: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen. Blijkt uit onderzoek. Met een gentest wordt voorspeld hoe groot de kans is dat borstkanker na een operatie terugkeert. Op basis daarvan wordt gekeken of een ingrijpende chemobehandeling met veel bijwerkingen zinvol is. De gemeente Terneuzen zegt er alles aan te doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Gistermiddag reed een auto in op een groep schoolkinderen. De auto was in een bocht van de weg geraakt en op het fietspad terechtgekomen. Verslaggever Henrik Willem Hofs is op de plek van het ongeluk, waar bloemen zijn gelegd.
3: Verder gaat het verkeer gewoon door. We hebben zelfs al mensen gezien die in de bocht aan het inhalen waren. Er wordt hier af en toe nog steeds hard gereden.
1: 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in te zetten, meldt de New York Times, op basis van ingewijden en militaire documenten. De plannen zouden begin deze maand met de Europese bondgenoten zijn gedeeld. Zo zou het aantal F-15's en F-16's in Europa van 150 naar 100 moeten worden teruggebracht. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer, veel bewolking en af en toe regen, ook wat zon bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

bijna denken dat het Rondé was, maar dat was het natuurlijk niet. Dit was Another Futuring 54 Ultra Talk to You. Dat doen we nog tot 9 uur in het laatste uurtje van de ochtendshow hier bij ons. U2 was de opener van dat laatste uurtje, Ordinary Love. We gaan nog even lekker uitpakken tot 9 uur. Fleming Meteor staan te trappelen. De gekleurde lijntjes van Robert Tink. Alles naar James Blunt, Wise Man.

0: kiezen op studioreden.nl.
1: Een man is op dinsdagavond 26 mei ernstig mishandeld op de parkeerplaats bij de Lomar Sportvilla in Dieren. Het incident gebeurde rond 9 uur. Volgens de politie waren twee mannen betrokken die na de mishandeling met een auto zijn weggevlucht. Omdat de parkeerplaats vlakbij de sportvelden van Dierense Boys ligt, hoopt de politie dat sporters of bezoekers iets hebben gezien. Getuigen kunnen contact opnemen via 0900 8844 of anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Lekker hoor dit. S'morgens vroeg, Studio Reden, ochtend Joe, Stevie Wonder, I Wish. Ja, ik vind dat een beetje dubbelzinnig, hè. Ja, Stevie Wonder en I Wish. Ja, gaat er dan niet iets branden? Nee, ik dacht het niet, hè. Wat wel gaat branden, is het lampje van de hoofdpunten van het nieuws, want dat hoor je straks om 8:30. We hebben ook nog Natasha Benningfield klaarstaan van die muzikale familie These Words. Dat hoor je allemaal naar deze dame, met de naam Eddie.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand in een sportschool bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 zwaar gewond. De brand sloeg over naar de flat en 400 mensen zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Vrouwen krijgen daardoor soms onnodig chemo. Het weer, veel bewolking en buien, soms ook zon, bij 16 tot 19 graden.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Onze oosterburen zijn er gek op. Spargel. Nee, dit was Spargo. Ja. Bijna hetzelfde, maar toch anders, hè? Want het zijn eigenlijk asperges. Maar dit was Spargo. Begin jaren 80 waren ze populair. De zangeres, een tijdje geleden overleden, Lillian J. Jackson. Dit was You and Me. Daarvoor was het Sienna Spyro, maar Table Your Lover. Dat alles hier in de ochtendshow studio.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. We hebben te maken met een grijze en druilerige dag in Gelderland. De bewolking overheerst en van tijd tot tijd valt wat lichte regen of motregen. Maxima niet veel hoger dan een graad of 17. Dit weekend ziet het weerbeeld er veel droger uit, met van tijd tot tijd zon. De temperatuur komt dan op 19 graden uit. De wind draait naar een noordwesthoek en blijft overwegend matig van kracht. Volgende week wordt het duidelijk droger, zonniger en warmer, met temperaturen die oplopen naar waarden tussen 20 en 25 graden. De wind draait dan naar het zuidoosten. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

de zomer bekomen. Kunnen we wel een beetje gebruiken, want daarvoor zat onze chef nattigheid, Jan van Gelderen. Dankjewel, Jan. Ja, ik schud hem even terug. Dankjewel. Bedankt voor de samenwerking deze 3 uur in de ochtendshow. We doen het vandaag nog 1 keertje dunnetjes over om 12 uur met een nieuwe aflevering van het lunchpakket. Dekseltje open en weer dicht, hè, tussen 12 en 1. Wij sluiten de ochtendshow af, zometeen met Damian en David, naar deze van Everin Lavigne.

0: Thomassen met het NOS-journaal. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen de gentest krijgen kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin. Rond middernacht was er een explosie in een bijgebouw van een flat waar een sportschool zit die 24 uur per dag open is. Er is een zoekactie gestart. Er wordt nu een kraan ingezet om het gebouw te doorzoeken, zegt de veiligheidsregio.
1: We gaan het langzaam afbreken. Omdat het pand ook instabiel is, kunnen we niet naar binnen. Dus we gaan eigenlijk vanaf buiten naar binnen werken. En op zoek naar eventueel mogelijk slachtoffers onder het puin.
0: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Deze journalist van de RTV Noord zegt om welke fouten het gaat.
2: Dan kan het bijvoorbeeld gaan over een schoorsteen die mist in een rapport, of dat een bewoner er juist wel eentje in het rapport heeft, maar niet op het dak heeft staan. Maar het kan ook zijn dat een berekening van veiligheidsmarges niet klopt of niet volledig is. En er zijn zelfs verhalen van Groningers die plots het rapport van een hele andere woning ontvingen.
0: Later deze maand verschijnt een onderzoek van het adviescollege Veiligheid Groningen. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in de wereld in te zetten. De New York Times meldt dat dat begin deze maand met de Europese bondgenoten is gedeeld. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer bewolkt en er trekken buien over, soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.

0: studioreden.nl.
1: Een man is op dinsdagavond 26 mei ernstig mishandeld op de parkeerplaats bij de Lomar Sportvilla in Dieren. Het incident gebeurde rond 9 uur. Volgens de politie waren twee mannen betrokken die na de mishandeling met een auto zijn weggevlucht. Omdat de parkeerplaats vlakbij de sportvelden van Dierense Boys ligt, hoopt de politie dat sporters of bezoekers iets hebben gezien. Getuigen kunnen contact opnemen via 0900 8844 of anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De ongeveer 400 bewoners van een flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vanochtend en waarschijnlijk ook vanmiddag nog niet terug naar huis. In een bijgebouw was vannacht een explosie waarna brand uitbrak die oversloeg naar de flat. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Hij zit al een levenslange celstraf uit. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het Groningse aardbevingsgebied bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Het weer, veel bewolking en buien, soms ook zon, bij 16 tot 19 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 3 kilometer file bij de grens en 10 minuten vertraging. A12 Duitse grens Utrecht, bijna 10 minuten extra tussen Velperbroek en Knoopend Grijshoord, 6 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. We hebben te maken met een grijze en druilerige dag in Gelderland. De bewolking overheerst en van tijd tot tijd valt wat lichte regen of motregen. Maxima niet veel hoger dan een graad of 17. Dit weekend ziet het weerbeeld er veel droger uit, met van tijd tot tijd zon. De temperatuur komt dan op 19 graden uit. De wind draait naar een noordwesthoek en blijft overwegend matig van kracht. Volgende week wordt het duidelijk droger, zonniger en warmer, met temperaturen die oplopen naar waarden tussen 20 en 25 graden. De wind draait dan naar het zuidoosten. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse sportschool waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Eerder is al gezocht met een drone en speurhonden. Nu is er een kraan om het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje te slopen. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Volgens de eigenaar van de sportschool was de explosie onder de vloer waar leidingen lopen. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe om de spanningen tussen de twee landen op te voeren. Volgens de rechtbank heeft hij zo samen met de minister van Defensie geprobeerd om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen die gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Zeeland hangt vandaag bij basisscholen en middelbare scholen de vlag half stok uit respect en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van het zware verkeersongeluk gisteren. Daarbij kwamen 3 leerlingen en een docent van een basisschool in Aksel om het leven. Op de school komen medewerkers, ouders en kinderen bij elkaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Een man van 19 zit vast. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder van de auto is. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen van alles wat met zon en buien bij 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Knoopend Ouddijk en de Duitse grens 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Vanwege grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem 3 kilometer file bij de Duitse grens en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie over corona verhoort vanochtend Dick Schoof. Hij was tijdens corona de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid en had een belangrijke rol achter de schermen. Het ministerie van Justitie ging vooral over de coronamaatregelen en de handhaving. Vanmiddag wordt oud-premier Mark Rutte verhoord door de enquêtecommissie. In de Amsterdamse sportschool, waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. De politie houdt alle opties nog open. De veiligheidsregio roept getuigen op zich te melden en beelden te delen. De ongeveer 400 bewoners van de flat naast de sportschool kunnen vanochtend en waarschijnlijk ook vanmiddag nog niet terug naar huis. In de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongelukken achter elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde reed vervolgens een personenbusje op een andere vrachtwagen. Daarbij kwamen 7 inzittenden van het busje om en 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe, volgens de rechtbank, om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch 7 kilometer file tussen Beest en Zaltbommel. A12 Arnhem de Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel 13 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. 20 minuten extra op de A12 vanuit Arnhem tussen Zevenaar en de Duitse grens 4 kilometer file. 8 kilometer file op de A12 Duitse grens richting Utrecht door een ongeluk. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort is de vertraging bijna 3 kwartier. Er zijn voorlopig 2 rijstroken dicht. File op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij afrit Nijmegen 1 kwartier vertraging.
1: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen is de directeur van de basisschool. Dat heeft de gemeente Terneuzen bekendgemaakt. De drie leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8. In Zeeland hangt vandaag bij alle scholen de vlag halfstok uit medeleven met de slachtoffers en nabestaanden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. Netbeheerder Liander zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de ontploffing in de Amsterdamse sportschool vannacht een gasexplosie was. Definitief is die conclusie nog niet. In het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt vandaag het gebouw gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Dat zijn mensen die aan het sporten waren, maar ook voorbijgangers. De eerste coronagolf in 2020 zorgde voor een gigantische werkdruk bij ambtenaren en bewindslieden. Dat zei Dick Schoof tijdens het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Schoof was tijdens de pandemie topambtenaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens hem moesten er in zeer korte tijd belangrijke besluiten worden genomen. Daardoor maakten mensen onvoorstelbaar veel uren. Het weer, bewolkt en soms nog wat motregen. Hier en daar ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 4 kilometer file door de grenscontroles. Op de A12 Duitse grens Utrecht is heel veel vertraging. Tussen Knoop het Velperbroek en Knoop het Grijshoort in 9 kilometer file zijn dan ook 2 rijstroken dicht. A50 Apeldoorn-Arnhem. Door dat ongeluk tussen Afrit Hoenderloo en Knoop het Waterberg 4 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Soul, lekker vrijdagmiddagliedje hier in het lunchpakket op de studio reden. Dit is lekker, hè? Sam Fender en Olivia Dean. Nou, gelukkig, ze heeft de man gevonden. Dit was Ride Me In.
1: Richard Klopper.
0: Ik zeg dat meestal elke dag thuis. Hou me in bedwang. Alleen dan loopt meestal fout af. Goedemiddag, we gaan de kantine deuren opengooien tot 1 uur... met een nieuwe aflevering van het lunchpakket. Maar nu, Destiny Child.

0: lezen op studioreden.nl.
1: Een man is op dinsdagavond 26 mei ernstig mishandeld op de parkeerplaats bij de Lomar Sportvilla in Dieren. Het incident gebeurde rond 9 uur. Volgens de politie waren twee mannen betrokken die na de mishandeling met een auto zijn weggevlucht. Omdat de parkeerplaats vlakbij de sportvelden van Dierense Boys ligt, hoopt de politie dat sporters of bezoekers iets hebben gezien. Getuigen kunnen contact opnemen via 0900 8844 of anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: Vrijdagmiddag hadden we een lunchafspraak samen met Suzanne en Freek. Even een lekkere bolletje gegeten. Ja, dan ga ik in één keer weer denken aan vroeger. Heel lang geleden. En tussen de middag gingen we altijd even wandelen toen ik op kantoor werkte in Eindhoven. En dan halen we daar zo'n Italiaans bolletje met filet Americain ertussen. Dat was zo verschrikkelijk lekker, hè. Daar vergat ik mijn vingers mee op. Heerlijk. Suzanne Freek halverwege. Ze zijn momenteel aan het uitrusten van de concertreeks in het Gelderdoom. Daarvoor Kevin DeGroe en daarvoor was het Destiny Child, Say My Name. Hier in het lunchpakket op Studio Reden. Wat komt er nog allemaal aan? Jan met het weer voor Reden Roosendaal hebben we later in het programma. Kantineknal hebben we ook nog. Als je er eentje weet, laat het even weten via studio@studioreden.nl. Wat hebben we klaarstaan? Zometeen Lorraine. We gaan eerst luisteren naar Madness.
1: This is Studio Radio.

was. Maar dat is ook niet zo gek tussen de middag als je een bammetje aan het eten bent. Hier in het lunchpakket op Studio Reden. Lorraine 2012 won het Songfestival in Baku. Ja, dat is waar de kraan opendraait, waar de olie uitkomt, hè. En dit is Amy McDonald.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen is de directeur van de basisschool. De drie leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8. In Zeeland hangt vandaag bij alle scholen de vlag half stok. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd. Anders trekken ze zich terug. Dat zou betekenen dat het Marengo-proces pas in 2028 verder gaat. Het dossier telt 90.000 pagina's. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hij was 88 jaar. Het weer, grijs en regenachtig, met soms wat zon. Het wordt 18 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel 10 kilometer file. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 4 kilometer file. Een 30 minuten vertraging door de grenscontrole. Nog veel meer vertraging op de A12 Duitse grens richting Utrecht door een ongeluk bij knooppunt Grijshoord. Tussen Velperbroek en Grijshoord 11 kilometer stilstaand verkeer. Er zijn 2 rijstroken voorlopig dicht door een ongeluk. A50 Apeldoorn Arnhem, daardoor ook heel veel vertraging tussen afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg. 7 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Je klopt niet helemaal, want ik ben natuurlijk de kantinechef hier op Studio Reden tussen 12 en 1 met het lunchpakket iedere werkdag tussen 12 en 1. Dit was Benson Boon. Wat hebben we er allemaal in het broodtrommeltje zitten? Jan met het weer voor Reden Roosendaal. De kantinehulder komt er aan. Junior Jack staat klaar. We gaan eerst, waar was jij toen dit een hele dikke vette hit was? En een plekje waar de zon altijd schijnt. We hebben het over Toto. Allemaal hier bij ons.

compleet uit elkaar getrokken door Junior Jack, origineel van The Pointer Sisters. En die is eigenlijk toch wel een stukje beter, vind ik persoonlijk dan. Hè. Ondergewaardeerd liedje van The Pointer Sisters, Dare Me. Dit was de versie van Junior Jack. Het is Stupid Disco volgens mij, als je het goed leest. Daarvoor was het, waar was jij toen dit een dikke vette hit was? Nou, dat was een inkoppertje, hè. Dat was Africa van Toto. Jan met het weer voor Rede Roosendaal. Je hoort het zo meteen, Alex Warren. How did

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag overheerst de bewolking en van tijd tot tijd valt wat lichte regen of motregen. Het wordt niet veel warmer dan een graad of 17. Dit weekend ziet het weerbeeld er veel droger uit met van tijd tot tijd zon, maar vooral zaterdag kunnen nog enkele buien vallen. Met hooguit 18 graden blijft het koel. De wind draait naar een noordwesthoek en blijft overwegend matig van kracht. Volgende week wordt het duidelijk droger, zonniger en warmer, met temperaturen die oplopen naar waarden tussen 20 en 25 graden. De wind draait dan naar het zuidoosten. Richting het weekend wordt het mogelijk zelfs tropisch warm met 30 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: vlak na Jan van Gelderen.
1: Kantineknaller.
0: Dus dat gaat helemaal goed komen. Ja, daarvoor was het Alex Warren, Fever Dream. Daarmee gaan we de kantine vandaag weer op slot gooien. Lekker weekend vieren gaan we doen. Om 4 uur nog Daniel met Spitsuur. En tussendoor allemaal fijne tracks. Dus laat hem lekker staan hier op Studio Reden Radio, Televisie en online DB Plus, kanaal 7B. En wij sluiten af met de kantineknaller. Vandaag Johnny Cash. Ik zeg een fijn weekend.
2: 6 foot 6, he stood on the ground.

0: 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West hebben indicaties dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan stukje bij beetje afgebroken op zoek naar slachtoffers. Ook wordt er nog geblust door de brandweer. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het een gasexplosie was, maar het onderzoek loopt nog. De Nederlandse Bank heeft berekend dat de economie veel minder hard groeit dan verwacht. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanwege de hoge energieprijzen geven mensen minder geld uit. En ook de inflatie komt dit jaar waarschijnlijk hoger uit dan verwacht. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hockney schilderde onder meer Portret van een kunstenaar, Zwembad met 2 figuren, dat in 2018 werd verkocht voor $90 miljoen. Het was het hoogste bedrag dat ooit voor het werk van een nog levende kunstenaar was betaald. David Hockney woonde in Californië, waar hij overleed. Hij was 88 jaar. Het weer bewolkt en kans op motregen. Soms ook wat zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen wisselvallig en dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Afrit Kerkdriel 14 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. 4 kilometer file op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens. 20 minuten vertraging. Heel veel vertraging op de A12 Duitse grens richting Utrecht in een file van 15 kilometer. Tussen Duiven en Knoopend Grijshoord staat het stil door een ongeluk. De rechterrijstrook is voorlopig dicht. De A50 Apeldoorn-Arnhem daardoor. 8 kilometer file bij Knoopend Waterberg. Een vertraging van een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Op de A12, Duitse grens richting Utrecht, staat een lange file tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijzoord, 11 kilometer, met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. De andere kant op, richting Duitsland, tussen Zevenaar en de grensovergang 6, met daar 20 minuten vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Culemborg en knooppunt Teyl, 8 kilometer stilstaand verkeer. Het oponthoud daar is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West gaan ervan uit dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan voorzichtig afgebroken op zoek naar slachtoffers. Dat kan nog een groot deel van de dag duren. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het om een gasexplosie ging, maar het onderzoek loopt nog. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij, naar eigen zeggen, een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt, wordt volgende week bekend. Advocaten Aniek Slijter en Ronald van der Horst willen zeker 1,5 jaar de tijd om het Marengo-proces voor te bereiden. Naast inleestijd willen de twee ook onbeperkt toegang tot hoofdverdachte Tachi in de EBI in Vught. Tachi zat 1 jaar zonder advocaat. Vorige week boden Slijter en Van der Horst aan om de verdediging te doen. Als ze de voorbereidingstijd niet krijgen, leggen ze de verdediging meteen weer neer, zeggen ze. Turnster Lieke Wevers heeft haar carrière beëindigd. Dat schrijft ze op Instagram. Deze week werd al bekend dat de 34-jarige Wevers voor de Spaanse Turnbond gaat werken. Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen en werd in 2015 Europees kampioen op de balk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Knoppendel 9 km file. De vertraging is 1,5 uur. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 3 km file bij de grens. A12 Duitse grens Utrecht bij Knoppend Grijshoord 7 km file. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Knoppend Ewijk en Malden 10 km langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan al behoorlijk wat files in Gelderland, zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag. Het is dan al vroeg druk op de weg. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je 20 minuten oponthoud tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel. De Duitse grenscontroles veroorzaken een kwartier vertraging op de A12 vanuit Arnhem tussen Duiven en de Duitse grens. En het is behoorlijk druk op de A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. Daar is de vertraging 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Mission of the Groove.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet neemt extra maatregelen binnen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Deskundigen waarschuwen al jaren voor het toenemend aantal gokverslaafden, vooral onder jonge mensen en mensen met psychische en gedragsproblemen. Het kabinet wil online gokken niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij naar eigen zeggen een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt wordt volgende week bekend. Het Fries Waterschap probeert de rode Amerikaanse rivierkreeft weg te krijgen van Ameland. In een polder op het eiland zijn enkele kreeften aangetroffen. De invasieve exoot is erg schadelijk voor de natuur. De kreeften eten waterplanten en andere diertjes, graven gangen in de oevers en tasten de biodiversiteit op het eiland aan. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Ameland leggen op 10 plekken fuiken in het water om de kreeften te vangen. Daar is een ontheffing voor. Op de andere Waddeneilanden zit de kreeft niet, zegt het waterschap. Dan krijgt u nog het weer. Van het westen uit breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag is het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan al veel files in Gelderland, zoals gebruikelijk op de vrijdagmiddag. Het is dan altijd vroeg druk. Het is aansluiten op de A2 van Utrecht naar het zuiden, tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel. De vertraging is 35 minuten. Op de A50 heb je 20 minuten oponthoud van Arnhem naar Os, tussen Renkum en Ravenstein. Het is ook druk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht, tussen knooppunt Ewijk en Malden. Daar is de vertraging een kwartier. En de Duitse grenscontroles veroorzaken ook een kwartier vertraging voor het verkeer op de A12 vanuit Arnhem. Daar staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de wegen in Gelderland. Je hebt veel vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. Door een pechgeval zijn er twee rijstroken dicht en het was daar al heel druk. De vertraging loopt intussen op tot meer dan een uur. Op de A12 vanuit Arnhem staat file voor de Duitse grens door controles. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle sta je ook 10 minuten in de file tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. En op de A50 van Arnhem naar Os heb je een kwartier vertraging tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: is Studio Reden. 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Waarvoor de mensen zijn aangehouden is niet bekendgemaakt. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er is nog geen nieuwe informatie over de mogelijke oorzaak van de explosie. Dat komt doordat hulpverleners nog bezig zijn met het redden van mogelijke slachtoffers en de politie nog geen onderzoek kan doen. Rond middernacht was er een zware explosie in de sportschool die dag en nacht open is. 7 gewonden konden uit het puin worden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Nederland kroop in coronatijd door het oog van de naald, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. De tweede en de derde week van april 2020 waren volgens Rutte het spannendst. Het aantal coronagevallen steeg snel en Nederland had betrekkelijk weinig bedden op de intensive care. De situatie in Bergamo in Italië was volgens Rutte een afschrikwekkend voorbeeld. Daar stierven in korte tijd veel mensen aan corona. Nederlandse patiënten konden uitwijken naar Duitse ziekenhuizen. Volgens Rutte ontsnapte Nederland daardoor maar net aan het zogenoemde code zwart. Het kabinet neemt extra maatregelen tegen online gokken. Reclame voor gokken wordt verboden en gokbedrijven mogen vaste klanten geen bonus meer geven. Ondanks eerdere maatregelen neemt het aantal gokverslaafden toe, vooral onder jongeren. Het weer. Vanuit het westen gaat het op veel plaatsen opnieuw regenen. Het is 15 tot 18 graden. Vanavond kan er ook nog wat regen vallen. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan veel files in Gelderland, zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag. Je hebt vertraging op de A50 van Arnhem naar Os, tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. Het oponthoud is daar bijna 40 minuten. Verder is het heel druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar heb je een half uur tijdverlies. De Duitse grenscontroles veroorzaken een kwartier vertraging op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens. En het is druk op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Bij Harderwijk heb je bijna 20 minuten oponthoud. Verderop sta je een kwartier in de file voor knooppunt Hattemerbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Reden op studioreden.nl.
1: Op 17 juni organiseert Natuurmonumenten een avondwandeling door de Zeven Heuvelen, op de Veluwezoom en over landgoed Laag-Soeren. De excursie duurt van 8 tot half 11 avondsuur. Onderweg vertellen gidsen over de geschiedenis van het gebied, het natuurbeheer en de dieren die er leven, zoals edelherten, wilde zwijnen en reeën. De wandeling is ongeveer 6 kilometer lang. Aanmelden kan via de website van Natuurmonumenten. Let op, de zon gaat onder om 10 uur. Daarna kun je in het bos een boete krijgen van een boa.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: Olivia Rodrigo met een opmerkelijke wens, moet ik zeggen. We gaan naar de flits uit het verleden. Want waar gaan we het over hebben? Er is grote opschudding tijdens een toneelvoorstelling in Parijs in het jaar 1389. Dat was in een houten kasteel. Dat werd voor de voorstelling gebouwd. Het werd er zo warm dat koningin Isabella van Beieren onwel wordt. Iemand slaat achter haar een ruitje in om wat frisse lucht binnen te laten. Ja, dat is toch het minste wat je dan kan doen. En dan hopen dat het allemaal weer op zijn pootjes terechtkomt. En dan een bijzondere gebeurtenis in 1839. Volgens de legende bedacht Abner Doubleday op deze dag het spel honkbal. Het zou de spelregels hebben uitgedacht in een plaatsje Cooperstown in New York. Heel toevallig staat daar nu de Honkbal Hall of Fame. Hier worden foto's en andere zaken bewaard van de belangrijkste honkballers die er op aarde hebben rondgelopen. Dus wat dat betreft is het de Never Ending collectie natuurlijk. En zeer de moeite waard om daar eens te gaan kijken. Zeker als honkballiefhebber is dat toch wel, wel goed te doen, zeg maar. Straks muziek van Ariana Grande en No Tears Left to Cry. Naar aanleiding van een aanslag die eerder gepleegd is in het jaar dat die plaat uitkwam. Maar eerst ABC.
1: Studio Reden.

0: turning it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Ariana Grande op Studio Reden. Zometeen headlines en verkeersinfo van 4:30. Maar eerst deze plaat. Ja, ik vind hem helemaal geweldig. Ja, Beyoncé en Shakira. Zet de twee dames in de studio en dan krijg je deze plaat. Beautiful Liar.

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook een aantal auto's is in beslag genomen. De 19-jarige man die was opgepakt na een dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Het kabinet komt met een verbod op reclame voor online gokken. Ook komt er een verbod op bonussen voor vaste klanten. En moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Het weer. Vanuit het westen gaat het op veel plaatsen opnieuw regenen. Het is 15 tot 18 graden. En ook vanavond kan er nog wat regen vallen.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan veel files in Gelderland. Vooral op de A50 is het heel druk. Van Arnhem naar Os heb je ruim 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. En van Arnhem naar Zwolle heb je een kwartier oponthoud tussen de afrit Loenen en Apeldoorn-Noord. Op de N830 is het aansluiten van Gorkum naar Meteren voor de aansluiting met de A2. Daar heb je nu 20 minuten tijdverlies. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar sta je een half uur in de file tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Miley Cyrus en End of the World. En als je op zo'n punt staat, denk ik van god, is het einde van de wereld. Je ziet alleen maar zee en water en oceaan. Dat lijkt me toch wel fantastisch. Nou, in Portugal heb je zo'n punt, hè, de rots van Gibraltar. Als je daar gaat staan, je kijkt naar het zuidwesten, je ziet niks anders dan die oceaan. Maar er ligt nog veel meer achter natuurlijk. Maar het gezicht is mooi, uiteraard. Hey, ik weet niet hoe het met jou is, maar ik heb hier wat lekkere knabbeltjes voor mijn neus gekregen. Hebben ze allemaal in de airfryer gedaan. Je raadt het al, bitterballen, kleine frikandelletjes en noem het zo maar op. Wat lekkers te drinken erbij. Dus ik vermaak me hier wel. Het komt helemaal goed. Gabriella Tilmi is ook nog in aantocht met toch wel een kleine waarschuwing. Sweet About Me. Maar is zij wel zo lief? Je hoort het straks. Maar eerst Kim Wilde met een advies. Never trust a stranger. Dat kreeg je als kind ook altijd te horen. Ga nooit met een vreemde mee.
1: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmiddag overheerst de bewolking en van tijd tot tijd valt wat lichte regen of motregen. Het wordt niet veel warmer dan een graad of 17. Dit weekend ziet het weerbeeld er veel droger uit met van tijd tot tijd zon, maar vooral zaterdag kunnen nog enkele buien vallen. Met hooguit 18 graden blijft het koel. De wind draait naar een noordwesthoek en blijft overwegend matig van kracht. Volgende week wordt het duidelijk droger, zonniger en warmer, met temperaturen die oplopen naar waarden tussen 20 en 25 graden. De wind draait dan naar het zuidoosten. Richting het weekend wordt het mogelijk zelfs tropisch warm met 30 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

langzaamaan kennis maken met Faiz. Maar we kennen hem onderhand best wel goed. Hij heeft al een paar platen op zijn naam staan. En dat zijn allemaal pareltjes natuurlijk. En allemaal komen ze voorbij hier op Studio Reden. Zometeen na vijf en nog meer van die heerlijke platen. En natuurlijk een hele gezellige uitzending. Tot zometeen bij deel 2.

0: 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen anderhalf jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vanmiddag bepaald. Daardoor kan het hoge beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan in maart 2028 behandeld worden. De twee nieuwe advocaten, Ronald van der Horst en Aniek Slijters, hadden gedreigd zich terug te trekken als ze deze voorbereidingstijd niet zouden krijgen. Taghi zat ruim een jaar zonder advocaat. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van maatregelen, zoals sluiten van de scholen en de horeca en de strenge regels voor verzorgingshuizen. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties, maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Hulpverleners zijn nog op zoek naar mogelijke slachtoffers en daardoor kan de politie nog geen onderzoek doen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na een dodelijk ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag vrij druk op de wegen in Gelderland. Op de A2 vooral van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, want daar heb je 40 minuten tijdverlies. Op de A50 staan ook flinke files. Van Arnhem naar Zwolle heb je 20 minuten vertraging tussen de afrit Loenen en Apeldoorn-Noord. En van Arnhem naar het zuiden staat file tussen Renkum en Ravenstein. Daar is de vertraging ook 20 minuten. Verder heb je op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn 10 minuten oponthoud tussen Amersfoort en Voorthuizen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jason Derulo. We gaan naar de flits uit het verleden. Ja, je bent allemaal wel eens wat kwijt. Dat gebeurt wel eens. Dan kun je het niet vinden. En dan denk je van, waar is het toch? Nou, in 1997 was er toch iets heel opmerkelijks aan de hand. Het was een kermisexploitant in het Groningse Garmerwolde iets kwijt. Dat was niet zomaar iets. Dat was een reuzenrad kwijt. Hoe kan dat nou? Het was opgeslagen in een vrachtwagencombinatie. De truc is later aangetroffen in Antwerpen. Maar zonder opleggen en nog steeds zonder reuzenrad. Volgens de eigenaar gaat het om een unieke attractie waarvan er maar één in Nederland was. Waar het reuzenrad ooit is gebleven, dat vertelt het verhaal helaas niet. Dus we weten niet of dat ooit boven water is gekomen. Maar het zal je toch gebeuren. Dan voel je toch wel heel erg opgelaten als dat gebeurt. En dan gaan wij eens even kijken naar muziek. Zometeen Kensington en Stadis blijven bij als je die plaat wil horen. Maar eerst is hier Buckshot Lafong en Another Day.
1: Studio

jou. Blijf erbij zometeen voor de headlines en verkeersinfo van 5:30. Maar eerst gaan we het even iets rustiger aan doen. We gaan even ontspannen met deze muziek van Spandau Ballet. Zij zingen natuurlijk het nummer True.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen anderhalf jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Daardoor kan het hoger beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan maart 2028 worden behandeld. In een deel van de Randstad rijden geen treinen. Dat komt door een brandmelding bij Woerden in een transformatorstation. De problemen duren zeker tot vanavond 7:45, zegt ProRail. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest, maar er staan nog wel een paar lange files. Op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens staat het vast. Tussen Oosterbeek en de grens heb je ruim 3 kwartier vertraging. Vanuit Duitsland naar Arnhem staat ook nog file op de A12 tussen de afrit Beek en Duiven. Daar heb je 1 kwartier tijdverlies. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is het druk tussen Culemborg en Zaltbommel. De vertraging is 1/2 uur. En op de A50 van Arnhem naar Os heb je 1 kwartier oponthoud tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: En jullie heb ik zeker nodig allemaal. Dus blijf er alsjeblieft nog even bij. Want we hebben zoveel moois nog voor jullie in petto. Je weet het, komt er van alles aan. Jan van Gelderen komt ook nog een keer aan. Dus mocht je die vorige uur gemist hebben, dan heb je straks de herkansing. Hoe fijn is dat? En we hebben natuurlijk ook lekker eten hier bij Studio Reden. Het is vrijdagavond en dat betekent iets anders dan pizzaavond. Dus ook vandaag weer staat hier voor mijn neus. Deze keer heb ik een pizza met bitterballen. Jawel, die bestaan echt. Het is echt, dan denk je van hoe kan dat dan? Hoe dan die combinatie? Maar ik moet je vertellen, ik vind hem erg lekker. Dus ik ga er zo eventjes een paar happen van nemen. En intussen laat ik jullie genieten van fijne plaatjes. John Legend is er een van met Everybody Knows. En wat iedereen dan zou moeten weten, dat hoor je zo meteen. Maar eerst is hier Teddy Swims. Een hele mooie plaat voor een zekere groep mensen die zich Mr. Know-It-All kunnen noemen.
1: Dit is Spitsuur.

Ja, wat niemand eigenlijk echt weet, maar iedereen toch zou moeten weten. Aldus John Legend hier op Studio Reden. En zometeen het weekendweerbericht van Jan van Gelder. Wat krijgen we komend weekend voor ons qua weer? Ik ben heel erg benieuwd. Gaan we zomeren? Wordt het regen of wat wordt het? Je hoort het zometeen na de Scripps.

Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond trekt een gebied met lichte regen via Duitsland de provincie uit. Hierachter blijft de bewolking hardnekkig en ontstaan al vrij snel enkele nieuwe buien. Ook vannacht blijft lokaal een bui mogelijk.

0: Veel kouder dan 14 graden wordt het niet. Morgen verloopt wisselvallig, met zon, wolken en enkele buien. Er staat een stevige westenwind en het wordt hooguit een graad of 18. Ook zondag verloopt nog fris, met een graad of 17, maar het blijft meest droog. Volgende week wordt het droger en elke dag wat warmer. Halverwege de nieuwe week wordt het zomers warm met ruim 25 graden... en richting het weekend wordt het mogelijk zelfs tropisch warm met 30 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

0: 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. Het Parool meldt dat mogelijk een groep twintigers en tieners in een kelderbox onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen. De explosieven zouden zijn bedoeld voor een plofkraak in Duitsland. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier. Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan in maart 2028. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Herstelwerk duurt tot zeker 2 uur vannacht. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het kabinet had de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen scherp in de gaten. Oud-premier Rutte reageerde bij de enquêtecommissie op kritiek dat het kabinet alleen maar dacht aan de volksgezondheid. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het weer zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden intussen vrij snel korter. De meeste leveren nog zo'n 5 minuten vertraging op. Een uitschieter is de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, want daar heb je nog ruim 20 minuten extra reistijd. En op de A50 van Arnhem naar Os is een ongeluk gebeurd. Tussen de knooppunten Valburg en Ewijk kost dat je 20 minuten extra. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Benson Boone en Sorry I'm Here for Someone Else. Nou, fijn dat jullie er voor mij zijn. En wij voor jullie natuurlijk ook. We gaan zometeen naar Lady Gaga, maar eerst Madonna. Lekker klassieker, eind jaren 80. Hoe heerlijk is het om jezelf lekker te uiten, gewoon ongedwongen. Ik vind het fantastisch. Express Yourself.

Lady Gaga en Alejandro op Studio Radio. Zometeen headlines en verkeersinformatie van 6:30. Hoe staat het ermee in de vrijdagavond, Spits? We gaan het zometeen horen. Maar eerst is hier Atomic Kitten op jouw radio.

0: onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen anderhalf jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Daardoor kan het hoger beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan maart 2028 worden behandeld. In een deel van de Randstad rijden geen treinen. Dat komt door een brandmelding bij Woerden in een transformatorstation. De problemen duren zeker tot vanavond 19:15, zegt ProRail. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Gelderland staat nog ruim een half uur vast op de A50... van Arnhem naar Os tussen Heteren en knooppunt Ewijk. Na een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. En op de A2 Utrecht richting Den Bosch is het nog druk tussen Beest en Zaltbommel. De vertraging is bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedenavond, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond trekt een gebied met lichte regen via Duitsland de provincie uit. Hierachter blijft de bewolking hardnekkig en ontstaan al vrij snel enkele nieuwe buien. Ook vannacht blijft lokaal een bui mogelijk. Veel kouder dan 14 graden wordt het niet. Morgen verloopt wisselvallig met zon, wolken en enkele buien. Er staat een stevige westenwind en het wordt hooguit een graad of 18. Ook zondag verloopt nog fris met een graad of 17, maar het blijft meest droog. Volgende week wordt het droger en elke dag wat warmer. Halverwege de nieuwe week wordt het zomers warm met ruim 25 graden. En richting het weekend wordt het mogelijk zelfs tropisch warm met 30 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

plaats van Ed Sheeran. En daarmee besluiten we deze uitzending van Spitsuur. Is jullie werkweek ook officieel voorbij. We gaan het weekend inluiden. Dat doen we zometeen ook in Studio Redenstijl. Met de beste disco classics. Tussen 7 en 9 hoor je ze hier allemaal voorbij komen op Studio Reden. En ik wens je er vast heel veel plezier bij. En dan ook een heel fijn weekend. En tot snel weer. Ik zeg bye bye.

0: 7 uur.
1: Mariette Krol met het NOS Journaal. Elon Musk is met de beursgang van SpaceX de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu ruim 1000 miljard dollar. Het aandeel SpaceX opende in New York op $150, 1% hoger dan de aangekondigde introductieprijs. In Amsterdam gaat het zoeken naar mensen onder het puin bij de sportschool in Nieuw-West nog door. Vannacht was daar een explosie, 7 mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nu verder naar andere slachtoffers. Verschillende bronnen melden dat jongeren onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen, zegt verslaggever Steef Bouwman.
2: Er gaan wel veel verhalen rond. Het Parool die heeft het over een groep van zo'n 8 jongens, jonge mannen die onder de sportschool zaten. Daar zit een kelder en dat ze daar bezig waren met het maken van explosieven.
1: Die zouden worden gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Door een brand in een verdeelstation bij Woerden zijn 3 treinen stilgevallen. De ongeveer 1000 reizigers zijn eruit gehaald en naar station Woerden gegaan. Tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven rijden geen treinen. Reparatie duurt tot zeker 2 uur vannacht. En het kabinet neemt extra maatregelen tegen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid zegt dat de maatregelen hard nodig zijn.
3: We denken echt dat zodra we kunnen zeggen die reclames gaan we verbieden en we gaan goed handhaven op hoeveel geld je kan inzetten, dat het gewoon minder aantrekkelijk wordt. En tegelijkertijd dat illegaal aanbod, dat is er. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dus dat moeten we echt strenger gaan handhaven.
1: Het kabinet wil online gokken zelf niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld, zegt het kabinet. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind. En dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de avondspits zijn opgelost, behalve de A50 van Arnhem naar Os. Want tussen Heteren en knooppunt Ewijk heb je nog een kwartier vertraging. Ze zijn daar aan het bergen na een ongeluk en er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 106. 107.2 FM. 106.9 FM. Dit is Studio Eden. 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Over de inhoud is nog niets bekendgemaakt. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. De brand is geblust, maar de problemen blijven voorlopig nog, zegt ProRail.
2: Er is veel schade ook aan het onderstation. Verwachten we dat het toch nog wel tot de hele avond, tot einde dienstregeling, er geen treinen meer rijden in de omgeving van Woerden. We zijn volop bezig met het herstel, maar dat gaat wel zeker nog wel enkele uren duren.
1: Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Volgens hem had het kabinet alleen maar slechte opties. Maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht.
3: Omdat voor het kabinet echt vanaf dag 1 helder was. Dat als je met een gezondheidszorgcrisis te maken hebt, je eerst een paar maatregelen moet nemen om die crisis in de gezondheid te beperken. Maar dat je natuurlijk een minuut later je realiseert welke enorme maatschappelijke gevolgen dat heeft.
1: Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van de maatregelen, als sluiten van de scholen en de horeca. Voor de tweede keer in korte tijd is bij Ameland een groep wadlopers in problemen gekomen. Ze werden verrast door snel opkomend water. De 10 wadlopers zijn door de kustwacht en de KNRM opgepikt en naar Ameland gebracht. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Daar staat net voor knooppunt Waterberg een auto in brand. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging opgelopen tot ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Classics. 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. Ook liggen nog 3 kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens Pakistan is vrede tussen de VS en Iran dichterbij dan ooit. De twee landen zijn het eens geworden over de tekst van een akkoord. Pakistan is bemiddelaar in de oorlog tussen Washington en Teheran. President Trump zegt dat een akkoord dit weekend nog getekend kan worden. De nieuwe advocaten van Ridwan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier, heeft het gerechtshof bepaald. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Opmerkelijk, omdat eenzelfde verzoek eerder werd afgewezen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: Tegelijkertijd beseft ook iedereen dat als deze twee advocaten het niet doen, er niemand anders gevonden zal worden. Dat is het afgelopen jaar wel gebleken. Dan moet Taghi zonder advocaat worden berecht. En dat wil niemand. Het was nu of nooit.
1: Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan maart 2028. SpaceX van Elon Musk is in New York naar de beurs gegaan. Het aandeel in het technologie- en ruimtevaartbedrijf noteerde bij opening $150, ruim 11% hoger dan de vooraf aangekondigde introductiekoers. Ongekende bedragen, zegt economieredacteur Bart Kamphuis.
3: Daarmee zou SpaceX bijna evenveel waard zijn als Amazon. En terwijl Amazon een omzet heeft die 37 keer zo groot is als die van SpaceX. Dus nou ja, dat tekent al wel dat SpaceX het echt van de verwachting moet hebben van wat het in de toekomst kan gaan verdienen.
1: Door de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste ter wereld met een vermogen van ruim $1,000 miljard. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind. En een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikje door Ambacht krijgen het advies om hun water eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. De toetredingsonderhandelingen van de EU met Oekraïne en Moldavië gaan maandag verder. Nu premier Orbán de verkiezingen heeft verloren, heeft Hongarije zijn veto ingetrokken. De ambassadeurs van de EU-landen hebben formeel met hervatting van de onderhandelingen ingestemd. EU-kopstukken von der Leyen en Costa spreken van een grote stap voorwaarts. Dat president Trump een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen wil terugtrekken uit Europa om ze zo ergens anders in de wereld te kunnen inzetten, is geen reden tot zorg. Dat zegt secretaris-generaal van de NAVO Rutte.
1: Ik vind dit een gestructureerd proces wat stap voor stap verloopt, wat ervoor zorgt dat de Amerika zwaar aanwezig blijft in Europa, maar wel in een betere balans.
0: Het is al langer bekend dat Trump minder wil doen voor de NAVO. Paus Leo XIV heeft zijn bezoek aan Spanje afgesloten met vliegtuigpech. De Spaanse koning Felipe had hem in Tenerife afgezet op het vliegveld, maar toen de paus al aan boord zat, wilde het toestel niet starten. Koning Felipe leende de paus toen zijn eigen toestel van de Spaanse luchtmacht voor de terugreis naar Rome. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het een graad of 13. Morgen zon, wolken en een enkele bui. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Iran zegt dat er nog wordt gesproken over de voorwaarden, maar dat ze in de afrondende fase zitten. Een anonieme Amerikaanse overheidsfunctionaris zegt tegen Reuters dat in de deals de straat van Hormuz wordt heropend en dat het nucleaire materiaal van Iran wordt vernietigd. Iran zou in ruil daarvoor economisch worden beloond. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. De onderhandelingen tussen de EU en Oekraïne en Moldavië over toetreding gaan maandag weer beginnen. De EU-ambassadeurs hebben daar formeel toestemming voor gegeven. De Hongaarse premier Orbán hield de onderhandelingen jarenlang tegen met een veto, maar Orbán verloor onlangs de verkiezingen. Een inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft al ruim 100.000 euro opgebracht. Er vielen gisteren 4 doden. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto zit voorlopig vast. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger, op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. Het weer bewolkt en wat regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen bewolkt en enkele buien. Ook wat zon, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet naar huis. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Veel Fransen vinden het onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. En Musk is de eerste mens met een vermogen van ruim $1000 miljard. Op het WK voetbal is de wedstrijd Canada tegen Bosnië en Herzegovina geëindigd in 1-1. Lang stonden de Bosniërs op voorsprong dankzij een goal van Jovo Lukic. Pas in de slotfase maakte het gastland gelijk. Oud-Feyenoorder Kyle Larin maakte de 1-1. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp Jansen zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 2 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount kondigde eind februari aan dat het Warner Brothers voor $110 miljard koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Schoenenontwerper Jan Jans is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Om zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jans ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.